0: This community is rich because of its diversity and the core values that the Mennonite community believes in.
1: Hij zegt, deze stad is een rijke stad met mensen en dat is fijn te zijn. We zijn verschillende mensen en we schaffen het op. En hij kan zijn dat de Mennonieten ook veel nijn gebracht dat ze hier in de stad wonen. Dat je hem schijnt dat hier zoveel verschillende mensen zijn.
0: On priorities. The town council needs to bring the town together and move forward with a new library. I support the downtown location, but it must be affordable, respectful of its heritage, and a parking solution created.
1: So hij zegt voor de tweede vraag wat hij wil het hechtste naan, wat hem het wichtigste wil zijn, is de library, wat we willen een plotjes willen zijn, bibliotheek. Want dat die zal in de stad gaan, of het zal zo zijn dat het niet te veel onkostelijke zaken brengt. Hij wil het zo merken dat het niet te kostelijk is. Hij zegt, we willen een fijne stad gaan hier, en waar mensen kunnen aankomen, en zodat het hier mogelijk is, mensen hier wonen.
0: To enhance recreational opportunities for all ages, to keep and to build upon a vibrant downtown, to keep the cost affordable, respecting that many are struggling, and to maintain the Elmer Police Services.
1: Hij zegt, am is het wichtig dat de mensen wonen dat kennen, meelig merken dat ze hier in de stad wonen kennen. Hij wil zeker merken dat we een fijne stad hebben hier op Engels zijn wie downtown, dus dat we de meeste sturen zijn. En hij zegt, dat is ook wichtig dat we fijne politie hebben hier in de stad. Hij weet dat mensen niet in de geld hebben en hij wil zeker merken dat de stad zo is, zodat het mogelijk is mensen hier kunnen wonen.
0: I lead by example. Encourage informed dialogue with everyone having an opportunity to give input. The community is looking to council to guide the town forward. Division and disrespect do nothing but create uncertainty to the people.
1: Hij zegt, hij wil zo leven zodat mensen dat kan zijn van arm ook, dat hij wil de stadsroet zo roet geven zodat mensen dat kan zijn. We willen top schaffen, want we ons niet respecten kennen, dat helpt niet, dat we ons kennen als gemeenschap top schaffen in deze stad. What is one thing people should know about you? Wat is een ding wat de mensen werkelijk zullen weten van die?
0: I really like to help people through their challenges in dealings with the town. For example, if someone wanted to build a structure and we're having challenges with the process to make it happen, I'd like to be able to work with those people and staff to create a solution where the concerns of the town and to the challenges of the developer all come together and make things happen.
1: Hij zegt, ein Ding, wat de mensen zullen weten is, hij wil met mensen top schaffen. En hij wil zijn, zum Beispiel, wenn einer wird wählen, wird bühren. En door zijn vrouwen, wordt einer met derche Stots, Menschen vrouwen. Hij wil wel met die top schaffen, die vrouwen beantwoorden. En sicher merken, dat we alle top würden kennen schaffen. En dat we dan te merken. Veel meer dankzij. Thank you very much.
0: Thank you.
2: Did you know you could advertise with MCS? Promote your business to a highly engaged audience. Our fence line at the MCS Plaza, 300 Talbot Street West in Elmer, provides unique advertising opportunities. We have signs that are 36 high by 48 wide, full color available. Corrugated plastic with grommets installed, and the installation is done by MCS. A way to give back to your community. The options are $350 plus tax for a 6-month stint, or $500 plus tax for 12 months. That's the better option. Connect with us today. Connect with me, Mary, at 226-544-0380 or via email at connect@mcson.org for more details.

0: Ein Prediger wir mal gefragt warst, woran hei so am te doen wir mit der Bibel te beschäftigen, und hei beantwortet: Ik wil haan dat mijn twakkenlied de Bibel en de God van de Bibel kennen leren zal. Vriend, leer de Bibel beter te kennen, waarin Dr. J. Vernon McGee belier van God zijn woord uitlegt in de derde Bibelprogramm. Derde Bibel kampt jede dinsdag, half negen morgens en klok 2 nu middag, evere lafvallen in Plotich on Radio de Breg 105.9 FM. Van mij het uitreed to Bibel belier, gut nur de website toytoyboy.bibel om de free app in jun phone rof te luden en fang meier programs in verschiedene spraken.
1: De klok is nu 3 met 43 minuten.